0: Paradise 98 FM News. Paradise 98 FM. Ja, wat zegt FIFA World Cup 2026 voor televisie en van Atua?
1: You're listening to Paradise 98 FM Mid AM Show.

0: Paradise 98FM. Ja, wat zeg je van Olga 2026 tot televisie en van Natua?
1: It's the Mid-AM Show.
2: Yeah! Another collaboration, Zena.